0: Atoomenergieagentschap die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Vrede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Vogels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: en dat heb jij gedaan.
1: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie. Maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A76 België richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut 5 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu. Come on.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Let me tell you.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 1 file in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de A76 Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Gerritsheide en Nut is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven ondervindt vertraging tussen Rooster en knooppunt het Vonderen, 5 tot 10 minuten extra. De A76 Belgische grens richting Duitsland, daar loopt het verkeer vertraging op tussen Stijn en Nuut. Het komt door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt langzaam rijdend verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Roosteren en knooppunt Het Vonderen is de rechterrijstrook dicht en je doet er 5 minuten langer over. Dan nog de A76 richting Duitsland, want aan de Duitse grens wordt gecontroleerd en daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Besmer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswouderdorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto- of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen. 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen, ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: Ik tel de dagen.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van 2 mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om 2 Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Wijsmiesmassief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de 2 gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Twee files in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A16 richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder kan het verkeer rekening houden met 5 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom heb je vertraging vanaf knooppunt Kundeberg, 10 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. Dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. 2 files in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A16 richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder kan het verkeer rekening houden met 5 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom heb je vertraging vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. Dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. 2 files in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A16 richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder kan het verkeer rekening houden met 5 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom heb je vertraging vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. Dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachten. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A16 richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder kan het verkeer rekening houden met 5 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom heb je vertraging vanaf knooppunt Kundeberg, 10 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. Dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Oh,

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aen Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
9: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachten. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezer. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden, omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 10 minuten. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Den Bosch West en Drunen. Een half uur op onthoud, daar zaten een vrachtwagen met pech. De N57 Middelburg richting Brouwersdam. Voor Seroskerken 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel een kwartier. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, tussen knooppunt Batendorp en Moergestel een kwartier, die had ik al genoemd. En de A58 van Breda naar Tilburg voor Tilburg-Reesel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jessel Kussen van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2. Eindhoven richting Utrecht tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Afrit Kerkdriel een kwartier oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en Knopen de Hocht 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Knopen de Ridderkerk 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier oponthoud. A58 Breda richting Tilburg tussen Knopen Galder en Tilburg-Reeshof een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel ruim een half uur oponthoud. Daar is een rijstrook dicht voor spoedtransport. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land, staat ruim 200 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een 1/2 uur oponthoud. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A50 Eindhoven richting Os, tussen Sint-Oedenrode en Uden 10 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Borgestel en Batendorp 20 minuten oponthoud. A59 Zierikzee richting Den Bosch, voor knooppunt Hooipolder 10 minuten. De andere kant op ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten.
10: Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 14 graden per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Voor Maastricht Airport een kwartier oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Knopen de Hocht 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Waterdorp een kwartier vertraging van auto met pech. A58 van Eindhoven naar Tilburg voor Moergestel 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een 3e verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen nu snel af. In het zuiden van het land staan de langste files nog op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloosendwijk en Dam 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda nu. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Holm door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste 2 weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: We both let this get away. You know

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. 3 Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachten. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramaca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titelverdediger ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veilig gesteld na eerdere zegens op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotzand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijn Mulker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is

0: Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda Barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: the slow high end. I'm always walking a thin line, running away from a low tide. I know I'm better high working.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachten. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen.

0: Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een 3e verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijnse

0: zijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Come on.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

Of je nou vroeg of laat, of je de stoep of toch de straat, of je de auto of de fiets, of je alles of niets, of je nou nu of straks, of je even op me wacht.

En dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhardt. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachten. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Tanja Reinders met het radio nieuws op Breda Nu. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuur.